0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven. Radio Actief, de muziek van jouw leven.

Dit is Radioactief, de grootste hits en de beste classics. You can walk my

0: snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven. Radioactief, de muziek van jouw leven.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven. Radio Actief, de muziek van jouw leven.

0: jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven. Jouw classics, jouw muziek. Dit is Radio Actief.

0: jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
2: In Antwerpen is de vader van Jaron schuldig bevonden aan de moord op zijn zoon. Dat heeft de Assize jury beslist. De 14-jarige jongen stierf begin 2022 en lag 2 maanden dood in zijn bed voor de politie en vond. De uitspraak is opvallend, want het parket had een veroordeling voor doodslag gevraagd, wat een lichtere misdaad is. 5 medebeschuldigden die bij de vader woonden zijn schuldig aan het onthouden van voedsel of verzorging met de dood tot gevolg. Aanstaande maandag beginnen de debatten over de strafmaat. Wie dit weekend de Antwerpse ring op moet, houdt maar beter rekening met ernstige problemen en hinder. Voor de Oosterweelverbinding wordt de Alfred Deurne verplaatst. De werken starten vanaf nu en duren tot maandagochtend 5 uur, waarna de nieuwe afrit open gaat. Bart De Wever blijft voorlopig de populairste politicus in Vlaanderen, blijkt uit de grote peiling van HLN en VTM Nieuws. De premier haalt 1/4 van de stemmen, net voor Vlaams Belang voorzitter Tom van Grieken op de tweede plaats met 17%. Vooruitvoorzitter Rousseau staat op 3, maar slechts met 6%. In de peiling blijft Vlaams Belang de grootste partij en ze vergroot haar voorsprong op N-VA met 5%. CD&V wint een beetje en springt over vooruit naar de derde plaats. Aan Franstalige kant verliest regeringspartij MR fors, terwijl de PS wint. In Parijs is een 35-jarige Frans politieagent opgepakt nadat hij mogelijk een terreuraanslag plande. Volgens het gerecht had hij wapens geprint met een 3D-printer. Bij hem thuis en in zijn auto zijn wapenonderdelen gevonden. Wat zijn precieze doelwit was, is onduidelijk. De man zou banden hebben met extreemrechts. Het weer dan. We beginnen vandaag zonnig met af en toe wat wolken. Er is kans op lichte regen. De temperaturen zitten rond 22 graden. Voor zondag beginnen we met regen, maar later klaart het op en wordt het droog bij 20 graden.
1: Radio Actief, de muziek van jouw leven.

0: Elektrisch rijden? Dan hoort daar een intelligente laadpaal bij. Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
2: Buddies Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
3: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.

0: Het weer dan. We beginnen vandaag zonnig met af en toe wat wolken. Er is kans op lichte regen. De temperaturen zitten rond 22 graden. Voor zondag beginnen we met regen, maar later klaart het op en wordt het droog bij 20 graden.
1: Radio Actief. De muziek van jouw leven.
2: I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to...

Tegelhuis ontdek je de nieuwste trends in vloer, wand- en terrastegels. Van mozaïek tot XL-platen. Met professioneel advies en gratis opmeting. Jouw stijl, jouw keuze, dat is onze passie. Bezoek onze ruime toonzaal in Lievegem Waarschoot of surf naar lievegems-tegelhuis.be.

Restaurant Brasserie De Kaaipoort is genieten van dagverse vis- en vleesgerechten, een lunchgerechtje of je gaat voor het Kaaipoortmenu. Kies en reserveer via dekaaipoort.nl en kom langs. Doorlopend

vanaf 11 uur aan de Kaai 32 in Aardenburg, Nederland. Vlak aan de Kaaipoort. Restaurant de Kaaipoort. Dat is op 6 kilometer van Sluis en Maldegem in Haartje, Aardenburg. Proef onze grote portie heerlijke Zeeuwse mosselen, onze gambaschotel, scampigerechten, ribbetjes of de superlekkere cotalos. Reserveer vandaag nog via de kaaipoort.nl.

0: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
1: Dit zijn jouw classics. De hele dag door. Radioactief. Jouw classics. Jouw leven.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
2: In Antwerpen is de vader van Jaron schuldig bevonden aan de moord op zijn zoon. Dat heeft de Assize jury beslist. De 14-jarige jongen stierf begin 2022 en lag 2 maanden dood in zijn bed voor de politie en vond. De uitspraak is opvallend, want het parket had een veroordeling voor doodslag gevraagd, wat een lichtere misdaad is. 5 medebeschuldigden die bij de vader woonden zijn schuldig aan het onthouden van voedsel of verzorging met de dood tot gevolg. Aanstaande maandag beginnen de debatten over de strafmaat. Wie dit weekend de Antwerpse ring ontmoet, houdt maar beter rekening met ernstige problemen en hinder. Voor de Oosterweelverbinding wordt de Alfred Deurne verplaatst. De werken starten vanaf nu en duren tot maandagochtend 5 uur, waarna de nieuwe afrit open gaat. Bart De Wever blijft voorlopig de populairste politicus in Vlaanderen, blijkt uit de grote peiling van HLN en VTM Nieuws. De premier haalt 1/4 van de stemmen, net voor Vlaams Belang voorzitter Tom van Grieken op de tweede plaats met 17%. Vooruitvoorzitter Rousseau staat op 3, maar slechts met 6%. In de peiling blijft Vlaams Belang de grootste partij en ze vergroot haar voorsprong op N-VA met 5%. CD&V wint een beetje en springt over vooruit naar de derde plaats. Aan Franstalige kant verliest regeringspartij MR fors, terwijl de PS wint. In Parijs is een 35-jarige Frans politieagent opgepakt nadat hij mogelijk een terreuraanslag plande. Volgens het gerecht had hij wapens geprint met een 3D-printer. Bij hem thuis en in zijn auto zijn wapenonderdelen gevonden. Wat zijn precieze doelwit was, is onduidelijk. De man zou banden hebben met extreemrechts. Het weer dan. We beginnen vandaag zonnig met af en toe wat wolken. Er is kans op lichte regen. De temperaturen zitten rond 22 graden. Voor zondag beginnen we met regen, maar later klaart het op en wordt het droog bij 20 graden.
1: Dit zijn de hits die jouw leven maakten. Radio Actief. Jouw classics. Jouw muziek.

0: jij klaar voor het spannendste weekend van het jaar? Ontdek meer dan 10.000 vierkante meter erotisch speelplezier. Met presentator Selina Pearl, sensuele erotic acts, het Ultiem Theater en het vernieuwde Noir Village. Van de BDSM Village en de Car Wash Babes tot een swingende Temptation Village met special DJ. Extra actie? Kom op vrijdag sliploos in rok of jurk en wandel gratis naar binnen. En op zaterdag een spetterende afterparty en gratis voor iedereen. Erotica Body & Beauty Beurs, 19 en 11 oktober in Antwerp Expo. Bestel je tickets nu op eroexpo.com.
1: Druk in je hoofd? Volle agenda? Geen moment voor jezelf? Dan is het misschien tijd om even op pauze te drukken.
2: Bij het Light Experience Center in Locristi stap je letterlijk in een andere beleving binnen.
1: Licht, kleur en rust brengen je even weg van de dagelijkse drukte. Een moment helemaal voor jou.
2: Light Experience Center. Druk op pauze.
1: Ervaar het verschil. Kom ons ontdekken tijdens onze open deurdagen op 1, 2 en 3 oktober van 10 tot 20 uur.
2: Meer info op lightexperiencecenter.eu.

0: Stijgende energieprijzen en nog geen zonnepanelen? Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: Klaar voor een

0: Ah, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
1: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
2: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik

0: Meer van onze kinderen.
1: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.

0: snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
2: In Antwerpen is de vader van Jaron schuldig bevonden aan de moord op zijn zoon. Dat heeft Assise jury beslist. De 14-jarige jongen stierf begin 2022 en lag 2 maanden dood in zijn bed voor de politie en vond. De uitspraak is opvallend, want het parket had een veroordeling voor doodslag gevraagd, wat een lichtere misdaad is. 5 medebeschuldigden die bij de vader woonden zijn schuldig aan het onthouden van voedsel of verzorging met de dood tot gevolg. Aanstaande maandag beginnen de debatten over de strafmaat. Wie dit weekend de Antwerpse ring op moet, houdt maar beter rekening met ernstige problemen en hinder. Voor de Oosterweelverbinding wordt de afrit Deurne verplaatst. De werken starten vanaf nu en duren tot maandagochtend 5 uur, waarna de nieuwe afrit open gaat. Bart De Wever blijft voorlopig de populairste politicus in Vlaanderen, blijkt uit de grote peiling van HLN en VTM Nieuws. De premier haalt 1/4 van de stemmen, net voor Vlaams Belang voorzitter Tom van Grieken op de tweede plaats met 17%. Vooruitvoorzitter Rousseau staat op 3, maar slechts met 6%. In de peiling blijft Vlaams Belang de grootste partij en ze vergroot haar voorsprong op N-VA met 5%. CD&V wint een beetje en springt over vooruit naar de derde plaats. Aan Franstalige kant verliest regeringspartij MR fors, terwijl de PS wint. In Parijs is een 35-jarige Frans politieagent opgepakt nadat hij mogelijk een terreuraanslag plande. Volgens het gerecht had hij wapens geprint met een 3D-printer. Bij hem thuis en in zijn auto zijn wapenonderdelen gevonden. Wat zijn precieze doelwit was, is onduidelijk. De man zou banden hebben met extreem rechts. Het weer dan. We beginnen vandaag zonnig met af en toe wat wolken. Er is kans op lichte regen. De temperaturen zitten rond 22 graden. Voor zondag beginnen we met regen, maar later klaart het op en wordt het droog bij 20 graden.
1: Dit is Radio Actief, de grootste hits en de beste classics.
3: I got the road.

0: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
1: Elektrisch rijden? Dan hoort daar een intelligente laadpaal bij. Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
0: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in Het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow. 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet. Met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
2: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
3: Buddies Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
4: Dit zijn jouw classics. Radioactief. De hele dag door.

0: Laboratorium West Sound. Verhuur van licht en klankapparatuur voor al uw evenementen, bedrijfsfeesten, beurzen en feesten. West Sound, your event partner.
1: Restaurant De Kaaiboord is steeds lekker eten. Vis of vlees, om nooit te vergeten.
2: Restaurant Brasserie De Kaaiboord is genieten van dagverse vis- en vleesgerechten, een lunchgerechtje of je gaat voor het Kaaiboordmenu. Kies en reserveer via dekaaipoort.nl en kom langs. Doorlopend vanaf 11 uur aan de Kaai 32 in Aardenburg, Nederland. Vlak aan de Kaaiboord. Restaurant

Draaipoort. Dat is op 6 kilometer van Sluis en Maldegem in Haartje Aardenburg. Proef onze grote portie heerlijke Zeeuwse mosselen, onze gambaschotel, scampigerechten, ribbetjes of de superlekkere cotalos. Reserveer vandaag nog via de Kaipoort.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
2: Het provinciebestuur van Oost-Vlaanderen heeft beslist om Hadia Amadjoud te ontslaan, de vrouw die weigert om zonder hoofddoek les te geven. Volgens de berichtgeving is ze mogelijk de eerste leerkracht in Vlaanderen die uitdrukkelijk om die reden wordt ontslagen. En vakbond ACOD die wil in beroep gaan. In Gent waren er het afgelopen jaar ruim 52.000 meldingen van sluikstorten. En dat is een spijtig, jammer genoeg, nieuw record. En de stad die wil meer inspanningen doen om sluikstorters te vatten. Momenteel is de pakkans amper 4%. Spoorwegbeheerder Infrawel die waarschuwt inwoners van Merelbeek en Melle voor geluidshinder de komende maanden. De werken aan de spoorbundel aan de Peter Benoitlaan en de Varingstraat die worden verder gezet. En vooral 's nachts en in het weekend kan er hinder zijn. De stad Ronse richt een gemeentelijk informatie- en expertisecentrum op. Daarmee wil de stad illegale praktijken sneller opsporen. Ronse is de eerste stad in onze provincie Oost-Vlaanderen met zo'n samenwerkingsverband. Het centrum moet ervoor zorgen dat signalen sneller worden opgepikt en problemen sneller worden aangepakt. In Wetteren is Jan Frans Koopal in ere hersteld. Er staat opnieuw een borstbeeld van de industrieel in de laan die naar hem genoemd is. Het originele beeld werd 15 jaar geleden gestolen. Koopal opende zo'n 250 jaar geleden een belangrijke buskruidfabriek in Wetteren. Levensloop Eeklo krijgt in het jaar 2027 een derde editie. Die vindt plaats op zaterdag 29 en zondag 30 mei in het Heldenpark. De opbrengst steeg van €15.000 bij de eerste editie naar €71.590 dit jaar. De organisatie die ziet nog heel wat mogelijkheden om verder te groeien en zo meer geld in te zamelen voor de strijd tegen kanker.
1: Radioactief, de muziek van jouw leven.

stijgende energieprijzen en krijg je te weinig voor je geïnjecteerde stroom? Denk dan aan een thuisbatterij. Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.

Tegelhuis biedt een enorme keuze aan tegels voor binnen, buiten, oprit, terras en wand. Offerte en opmeting altijd gratis voor particulieren, aannemers en bouwpromotoren. Nieuw in ons assortiment. Italiaanse designmeubelen en accessoires. Exclusief, elegant en verrassend betaalbaar. Je vindt ons op Leest 91 in Waarschoot tegenover Salami Terbeke of op Lievegems-Tegelhuis.

Ben jij klaar voor het spannendste weekend van het jaar? Ontdek meer dan 10.000 vierkante meter erotisch speelplezier. Met presentator Selina Pearl, sensuele erotic acts, het Intiem Theater en het vernieuwde Noir Village. Van de BDSM Village en de Car Wash Babes tot een swingende Temptation Village met special DJ. Extra actie? Kom op vrijdag sliploos in rok of jurk en wandel gratis naar binnen. En op zaterdag een spetterende afterparty en gratis voor iedereen. Erotica Body & Beautybeurs, 19 en 11 oktober in Antwerp Expo. Bestel je tickets nu op eroexpo.com.

Het weer dan. We beginnen vandaag zonnig met af en toe wat wolken. Er is kans op lichte regen. De temperaturen zitten rond 22 graden. Voor zondag beginnen we met regen, maar later klaart het op en wordt het droog bij 20 graden.

0: wezen.
1: Druk in je hoofd? Volle agenda? Geen moment voor jezelf? Dan is het misschien tijd om even op pauze te drukken. Bij het Light Experience Center in Locristi stap je letterlijk in een andere beleving binnen. Licht, kleur en rust brengen je even weg van de dagelijkse drukte. Een moment helemaal voor jou. Light Experience Center. Druk op pauze. Ervaar het verschil. Kom ons ontdekken tijdens onze opendeurdagen op 1, 2 en 3 oktober van 10 tot 20 uur. Meer info op lightexperiencecenter.eu.
2: Ach, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
3: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp.

0: kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
1: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen. Kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
2: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.

0: Snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.
1: Start de motor. De boerderij wacht. Ontdek de leukste broedertractoren, vrachtwagens en Sico-voertuigen bij broeder-speelgoed.nl. Van grote boerderijen tot stoere vrachtwagens. Bouw, speel en beleef je eigen avontuur. broeder-speelgoed.nl. Voor kleine boeren en grote truckers.
2: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
3: Het provinciebestuur van Oost-Vlaanderen heeft beslist om Hadia Amadjoud te ontslaan. De vrouw die weigert om zonder hoofddoek les te geven. Volgens de berichtgeving is ze mogelijk de eerste leerkracht in Vlaanderen die uitdrukkelijk om die reden wordt ontslagen. En vakbond ACOD die wil in beroep gaan. In Gent waren er het afgelopen jaar ruim 52.000 meldingen van sluikstorten. En dat is een spijtig, jammer genoeg, nieuw record. En de stad die wil meer inspanningen doen om sluikstorters te vatten. Momenteel is de pakkans amper 4%. Spoorwegbeheerder Infrabel die waarschuwt inwoners van Merelbeke Melle voor geluidshinder de komende maanden. De werken aan de spoorbundel aan de Peter Benoitlaan en de Varingstraat die worden verder gezet. En vooral 's nachts en in het weekend kan er hinder zijn. De stad Ronse richt een gemeentelijk informatie- en expertisecentrum op. Daarmee wil de stad illegale praktijken sneller opsporen. Ronse is de eerste stad in onze provincie Oost-Vlaanderen met zo'n samenwerkingsverband. Het centrum moet ervoor zorgen dat signalen sneller worden opgepikt en problemen sneller worden aangepakt. In Wetteren is Jan-Frans Koopal in ere hersteld. Er staat opnieuw een borstbeeld van de industrieel in de laan die naar hem genoemd is. Het originele beeld werd 15 jaar geleden gestolen. Koopal opende zo'n 250 jaar geleden een belangrijke buskruidfabriek in Wetteren. Levensloop Eeklo krijgt in het jaar 2027 een derde editie. Die vindt plaats op zaterdag 29 en zondag 30 mei in het Heldenpark. De opbrengst steeg van 15.000 euro bij de eerste editie naar 71.590 euro dit jaar. De organisatie die ziet nog heel wat mogelijkheden om verder te groeien en zo meer geld in te zamelen voor de strijd tegen kanker.
2: Dit zijn jouw classics. Radio Actief. De hele dag door.

0: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
1: Stijgende energieprijzen en nog geen zonnepanelen? Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
0: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacky Lafont brengt een spetterende jubileumshow. 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet. Met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
2: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
3: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
4: De hele dag door. Jouw classics, jouw muziek. Dit is Radio Actief.

Restaurant Brasserie De Kaaipoort is genieten van dagverse vis- en vleesgerechten, een lunchgerechtje of je gaat voor het Kaaipoortmenu. Kies en reserveer via dekaaipoort.nl en kom langs. Doorlopend vanaf 11 uur aan de Kaai 32 in Aardenburg, Nederland. Vlak aan de Kaaipoort. Restaurant De Kaaipoort, dat is op 6 kilometer van Sluis en Maldegem in Haartje, Aardenburg. Proef onze grote portie heerlijke Zeeuwse mosselen, onze gambaschotel, kampigerechten, ribbetjes of de superlekkere cotalos. Reserveer vandaag nog via de Kaaipoort.

WizSounds is een gevestigde waarde en een naam die zeer herkenbaar klinkt. Als het om advies, verkoop en verhuur van sound en light gaat. Van het kleinste privéfeest tot het grootste event. Wij helpen je op weg. Ook voor installaties en PA-begeleiding van concerten en festivals. Ontdek ons uitgebreid aanbod LED-screens op www.wizsounds.be. We helpen je graag verder via verhuur at wizsounds.be of op het nummer 050 61 34 95. WizSound, jouw feest begint bij ons.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
2: In Antwerpen is de vader van Jaron schuldig bevonden aan moord op zijn zoon. Dat heeft de assisejury gisteravond beslist na 9 uur vergaderen en overleggen. De 14-jarige jongen stierf begin 2022 en lag 2 maanden dood in zijn bed voor de politie en vond. De uitspraak is opvallend, want het parket had een veroordeling voor doodslag gevraagd. En dat is een lichtere misdaad. 4 medebeschuldigden die bij de vader woonden zijn schuldig aan het onthouden van voedsel of verzorging met de dood tot gevolg. Een andere medebeschuldigde is vrijgesproken. Aanstaande maandag beginnen de debatten over de strafmaat. In Parijs is een 35-jarige Franse politieagent opgepakt omdat hij mogelijk een terreuraanslag plande. Volgens het gerecht had hij wapens geprint met een 3D-printer. Bij hem thuis en in zijn auto zijn wapenonderdelen gevonden. Wat zijn precieze doelwit was en wat hij van plan was, is onduidelijk. De man zou banden hebben gehad met extreem rechts. De Amerikaanse mediaconcerns CNN, MS Now en Politico zijn niet meer welkom in het Witte Huis. Dat heeft president Trump gezegd op Truth Social. Niet veel later bevestigde Trump zijn beslissing tijdens een persconferentie in het Witte Huis. Volgens Trump brengen ze voortdurend fake news. CNN noemt de mogelijke verbanning uit het Witte Huis ongrondwettelijk. En dan hebben we nog wat sport. In het voetbal heeft de A-Gent met 2-1 gewonnen van Standaar. Gent wordt zo voorlopig alleen leider in de stand met 3 punten voorsprong op Union. Al speelt die ploeg zondag nog. Standaar blijft voorlopig op de 6e plaats. We krijgen een mix van zon en wolken met kans op lichte regen en temperaturen rond 22 graden. Zondag begint met regen, maar later klaart het op. De temperaturen zitten dan rond 20 graden.
1: Radioactief, de muziek van jouw leven.

Dit is Radio Actief. Actief.

0: druk in je hoofd? Volle agenda? Geen moment voor jezelf? Dan is het misschien tijd om even op pauze te drukken. Bij het Light Experience Center in Locristi stap je letterlijk in een andere beleving binnen. Licht, kleur en rust brengen je even weg van de dagelijkse drukte. Een moment helemaal voor jou. Light Experience Center. Druk op pauze. Ervaar het verschil. Kom ons ontdekken tijdens onze opendeurdagen op 1, 2 en 3 oktober van 10 tot 20 uur. Meer info op lightexperiencecenter.eu.
1: Ben jij klaar voor het spannendste weekend van het jaar? Ontdek meer dan 10.000 vierkante meter erotisch speelplezier. Met presentator Selina Pearl. Sensuele erotic acts, het Ultiem Theater en het vernieuwde Noir Village. Van de BDSM Village en de Car Wash Babes tot een swingende Temptation Village met special DJ. Extra actie? Kom op vrijdag sliploos in rok of jurk en wandel gratis naar binnen. En op zaterdag een spetterende afterparty. Party en gratis voor iedereen. Erotica Body & Beauty Beurs 19 en 11 oktober in Antwerp Expo. Bestel je tickets nu op eroexpo.com.

Het weer dan. We beginnen vandaag zonnig met af en toe wat wolken. Er is kans op lichte regen. De temperaturen zitten rond 22 graden. Voor zondag beginnen we met regen, maar later klaart het op en wordt het droog bij 20 graden.

De hele dag door. Jouw classics. Jouw muziek. Dit is Radio Actief. Actief.

0: stijgende energieprijzen en krijg je te weinig voor je geïnjecteerde stroom? Denk dan aan een thuisbatterij. Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: Ah, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
2: Dankzij de hulp van Jasmin, van Ferm Huishoudhulp, kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
3: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
4: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
5: Klaar voor een

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
2: Groenland en Denemarken reageren tevreden op het nieuwe militaire veiligheidsakkoord met de Verenigde Staten. De VS mag daardoor zijn militaire aanwezigheid op Groenland versterken. Volgens de Deense premier is het een belangrijke stap voor de NAVO en Europa, al verandert in de praktijk weinig aan de huidige situatie. Het akkoord wordt volgende week officieel ondertekend tijdens de algemene vergadering van de VN. In Antwerpen is een groot tekort aan betaalbare studentenquoten, blijkt uit cijfers van de Associatie van Universiteiten en Hogescholen Antwerpen. De stad telt zo'n 12.000 kotstudenten, maar er zijn slechts een goede 8.000 kamers beschikbaar. Opvallend is dat 30% van de studentenquoten leeg staat, maar die kosten al snel €600 of meer per maand. Ook in Gent en Leuven wordt het voor studenten steeds moeilijker om een betaalbaar kot te vinden. Bij 6 op 10 faillissementen in ons land blijft er te weinig geld over om de procedurekosten te betalen. De Belgische staat moest daardoor al €4,7 miljoen extra bijpassen om kosten te dekken, blijkt uit cijfers die CD&V-parlementslid Koen van den Heuvel heeft opgevraagd. Alleen al in de eerste 6 maanden van dit jaar betaalde de staat €2,7 miljoen. Bij een steekpartij in het Brusselse Anderlecht is een persoon zwaar gewond. Het slachtoffer liep 4 steekwonden op en verkeerde een tijd in levensgevaar, zegt de politie. Wat er zich precies heeft afgespeeld is onduidelijk. Het onderzoek loopt. Wie deze winter op skivakantie vertrekt, zal dieper in de buidel moeten tasten voor een skipas. Gemiddeld betaal je €388 voor 6 dagen skiën, dat is €13 meer dan vorig jaar, blijkt uit een vergelijking van de wintersportwebsite. Het Franse skigebied Tignes Val d'Isère spant de kroon, daar kost een 6-daagse skipas €478. Deze namiddag opklaringen, lokaal nog een bui bij 22 graden. Morgen begint de dag met regen, maar in de namiddag wordt het droger met brede opklaringen 21 graden. Maandag zonniger en droger bij zo'n 20 graden.
1: De hele dag door. Dit is Radio Actief.

Elektrisch rijden? Dan hoort daar een intelligente laadpaal bij. Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.

0: is de West Sound, your event partner.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
2: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
0: Dit is Radio Actief. Jouw classics, jouw muziek.

jij klaar voor het spannendste weekend van het jaar? Ontdek meer dan 10.000 vierkante meter erotisch speelplezier. Met presentator Celina Pearl, sensuele erotic acts, het Intiem Theater en het vernieuwde Noir Village. Van de BDSM Village en de Car Wash Babes tot een swingende Temptation Village met special DJ. Extra actie? Kom op vrijdag sliploos in rok of jurk en wandel gratis naar binnen. En op zaterdag een spetterende afterparty en gratis voor iedereen. Erotica Body & Beauty Beurs, 19 en 11 oktober in Antwerp Expo. Bestel je tickets nu op eroexpo.com.

gelegde vloeren van topkwaliteit moet je bij het Lievegems Tegelhuis zijn. Ontdek ons aanbod vloertegels, wandtegels, laminaat, klinkers en meer. Nieuw Italiaanse designmeubelen, zorgvuldig uitgekozen om van jouw huis een echte thuis te maken. Leest 91 in Waarschoot tegenover Salamieterbeke of op lievegems-tegelhuis.be.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
2: Het provinciebestuur van Oost-Vlaanderen heeft beslist om Hadia Amadjoud te ontslaan, de vrouw die weigert om zonder hoofddoek les te geven. Volgens de berichtgeving is ze mogelijk de eerste leerkracht in Vlaanderen die uitdrukkelijk om die reden wordt ontslagen. En vakbond ACOD die wil in beroep gaan. In Gent waren er het afgelopen jaar ruim 52.000 meldingen van sluikstorten. En dat is een spijtig, jammer genoeg, nieuw record. En de stad die wil meer inspanningen doen om sluikstorters te vatten. Momenteel is de pakkans amper 4%. Spoorwegbeheerder Infrabel die waarschuwt inwoners van Merelbeek en Melle voor geluidshinder de komende maanden. De werken aan de spoorbundel aan de Peter Benoitlaan en de Varingstraat die worden verder gezet. En vooral 's nachts en in het weekend kan er hinder zijn. De stad Ronse richt een gemeentelijk informatie- en expertisecentrum op. Daarmee wil de stad illegale praktijken sneller opsporen. Ronse is de eerste stad in onze provincie Oost-Vlaanderen met zo'n samenwerkingsverband. Het centrum moet ervoor zorgen dat signalen sneller worden opgepikt en problemen sneller worden aangepakt. In Wetteren is Jan-Frans Kopal in ere hersteld. Er staat opnieuw een borstbeeld van de industrieel in de laan die naar hem genoemd is. Het originele beeld werd 15 jaar geleden gestolen. Kopal opende zo'n 250 jaar geleden een belangrijke buskruidfabriek in Wetteren. Levensloop Eeklo krijgt in het jaar 2027 een derde editie. Die vindt plaats op zaterdag 29 en zondag 30 mei in het Heldenpark. De opbrengst steeg van €15.000 bij de eerste editie naar €71.590 dit jaar. De organisatie die ziet nog heel wat mogelijkheden om verder te groeien en zo meer geld in te zamelen voor de strijd tegen kanker.
1: Jouw leven. Dit is Radio Actief.

0: Stijgende energieprijzen en nog geen zonnepanelen? Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
2: Restaurant De Kaaipoort is steeds lekker eten. Vis of vlees, om nooit te vergeten.
3: Restaurant Brasserie De Kaaipoort is genieten van dagverse vis- en vleesgerechten, een lunchgerechtje of je gaat voor het Kaaipoort-menu. Kies en reserveer via dekaaipoort.nl en kom langs. Doorlopend vanaf 11 uur aan de Kaai 32 in Aardenburg, Nederland. Vlak aan de Kaaipoort. Restaurant De Kaaipoort, dat is op 6 kilometer van Sluis en Maldegem in Haartje, Aardenburg. Proef onze grote portie heerlijke Zeeuwse mosselen, onze gambaschotel, kampiegerechten, ribbetjes of de superlekkere cotalos. Reserveer vandaag nog via dekaaipoort.nl.

Het weer, tot slot krijgen we opklaringen. Al kan er lokaal nog een bui vallen bij 22 graden. Morgen beginnen we met regen, maar in de namiddag droger. Met brede opklaringen 21 graden. Maandag zonniger en droger bij 20 graden.

0: jouw keuze.
1: Ben jij klaar voor het spannendste weekend van het jaar? Ontdek meer dan 10.000 vierkante meter erotisch speelplezier. Met presentator Celina Pearl, sensuele erotic acts, het Ultiem Theater en het vernieuwde Noir Village. Van de BDSM Village en de Car Wash Babes tot een swingende Temptation Village met special DJ. Extra actie? Kom op vrijdag sliploos in rok of jurk en wandel gratis naar binnen. En op zaterdag een spetterende afterparty en gratis voor iedereen. Erotica, body and Beautybeurs, 19 en 11 oktober in Antwerpen Expo. Bestel je tickets nu op eroexpo.com.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Snel en eenvoudig je apotheek en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
2: Het provinciebestuur van Oost-Vlaanderen heeft beslist om Hadia Amadjoud te ontslaan, de vrouw die weigert om zonder hoofddoek les te geven. Volgens de berichtgeving is ze mogelijk de eerste leerkracht in Vlaanderen die uitdrukkelijk om die reden wordt ontslagen. En vakbond ACOD die wil in beroep gaan. In Gent waren er het afgelopen jaar ruim 52.000 meldingen van sluikstorten. En dat is een spijtig, jammer genoeg, nieuw record. En de stad die wil meer inspanningen doen om sluikstorters te vatten. Momenteel is de pakkans amper 4%. Spoorwegbeheerder Infrawel die waarschuwt inwoners van Merelbeek en Melle voor geluidshinder de komende maanden. De werken aan de spoorbundel aan de Peter Benoitlaan en de Varingstraat die worden verder gezet. En vooral 's nachts en in het weekend kan er hinder zijn. De stad Ronse richt een gemeentelijk informatie- en expertisecentrum op. Daarmee wil de stad illegale praktijken sneller opsporen. Ronse is de eerste stad in onze provincie Oost-Vlaanderen met zo'n samenwerkingsverband. Het centrum moet ervoor zorgen dat signalen sneller worden opgepikt en problemen sneller worden aangepakt. In Wetteren is Jan Frans Kopal in ere hersteld. Er staat opnieuw een borstbeeld van de industrieel in de laan die naar hem genoemd is. Het originele beeld werd 15 jaar geleden gestolen. Kopal opende zo'n 250 jaar geleden een belangrijke buskruidfabriek in Wetteren. Levensloop Eeklo krijgt in het jaar 2027 een derde editie. Die vindt plaats op zaterdag 29 en zondag 30 mei in het Heldenpark. De opbrengst steeg van 15.000 euro bij de eerste editie naar 71.590 euro dit jaar. De organisatie die ziet nog heel wat mogelijkheden om verder te groeien en zo meer geld in te zamelen voor de strijd tegen kanker.
1: Jouw classics, jouw leven. Dit is Radio Actief.

0: stijgende energieprijzen en krijg je te weinig voor je geïnjecteerde stroom? Denk dan aan een thuisbatterij. Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
2: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
3: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
4: Radioactief. De muziek van jouw leven.

0: heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
1: Dankzij de hulp van Jasmin, van Ferm Huishoudhulp, kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
2: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
3: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
4: Druk in je hoofd, volle agenda, geen moment.

0: snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
2: Op de A12 bij Zevenaar in Nederland hebben tientallen klimaatactivisten van Extinction Rebellion de snelweg geblokkeerd. De activisten roepen de Nederlandse regering op om onmiddellijk te stoppen met de subsidiering van fossiele brandstoffen. Het is niet de eerste keer dat de klimaatgroepering deze snelweg lam legt voor een protest. In Saudi-Arabië zijn opnieuw verschillende explosies gemeld, meldt het Frans persbureau AFP. Het is nog onduidelijk of er veel schade is en of er slachtoffers zijn gevallen. De afgelopen dagen hebben de Houthi-rebellen vaker doelwitten in Saudi-Arabië aangevallen. In Hemiksem, in de provincie Antwerpen, is afgelopen nacht een auto volledig uitgebrand in de garage van een appartementsgebouw. 3 andere wagens raakten daarbij beschadigd, meldt de politie. De auto vatte plots vuur, maar de precieze oorzaak is niet bekend. Het onderzoek is gestart. Op het tennis staan de Belgen in de Davis Cup opnieuw op achterstand tegen Oostenrijk. Sander Gide en Joran Vliegen verloren het dubbelspel in 2 nipte sets. Het werd 7-6 en 7-5. Straks moeten Zizou Bergs en Gauthier Onclin allebei hun enkelspel winnen. Anders grijpt ons land naast een ticket voor de eindronde in Italië. Deze namiddag opklaringen, lokaal mogelijk een bui, maxima 22 graden. Morgen begint de dag met regen, maar in de namiddag wordt het droog en brede opklaringen 21 graden. Maandag belooft zonniger en droger te worden bij zo'n 20 graden.
1: Dit zijn de grootste hits en de beste classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.

0: keuze.
1: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafont brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
2: Druk in je hoofd, volle agenda, geen moment voor jezelf? Dan is het misschien tijd om even op pauze te drukken. Bij het Light Experience Center in Locristi stap je letterlijk in een andere beleving binnen. Licht, kleur en rust brengen je even weg van de dagelijkse drukte. Een moment helemaal voor jou. Light Experience Center. Druk op pauze. Ervaar het verschil. Kom ons ontdekken tijdens onze opendeurdagen op 1, 2 en 3 oktober van 10 tot 20 uur. Meer info op lightexperiencecenter.eu.

stijgende energieprijzen en nog geen zonnepanelen? Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.

Tegelhuis biedt een enorme keuze aan tegels voor binnen, buiten, oprit, terras en wand. Offerte en opmeting altijd gratis voor particulieren, aannemers en bouwpromotoren. Nieuw in ons assortiment. Italiaanse designmeubelen en accessoires. Exclusief, elegant en verrassend betaalbaar. Je vindt ons op Leest 91 in Waarschoot tegenover Salami Terbeke of op Lievegems-Tegelhuis.be.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
2: In Brugge trekt een horecazaak aan de alarmbel over een rattenplaag in de binnenstad. Er staan momenteel ook beelden op social media van die rattenplaag. De stad Brugge neemt de melding ernstig, maar wil zelf nog niet van een echte plaag spreken. Aanstaande maandag bekijkt de stad of er eventueel extra maatregelen nodig zijn. In Rusland kampen de parlementsverkiezingen met grote problemen. Het computersysteem dat de verkiezingen in goede banen moet leiden wordt getroffen door cyberattacks, zegt de voorzitter van de kiescommissie. Volgens Rusland worden de aanvallen afgeslagen en kan het stemmen doorgaan. Het is zo goed als zeker dat Verenigd Rusland, de partij van president Poetin, die verkiezingen zal winnen. In de Saoedische hoofdstad Riyadh zijn grote vlammen en rookwolken te zien in de buurt van internationale luchthaven. Er staat een brandstoftank in brand en verschillende vluchten zijn geschrapt. Het gaat waarschijnlijk om een gerichte aanval van de Houthi-rebellen uit buurland Jemen. De Saoedische overheid had vanochtend voor het eerst sinds lang gewaarschuwd voor zo'n mogelijke aanval. In Den Haag in Nederland zijn rellen uitgebroken tijdens de betoging van de extreemrechtse organisatie Wij zijn het Volk. De demonstranten zochten de confrontatie met de politie en gooiden vuurwerk. De gemeente heeft de mars doorheen de stad verboden. De Nederlandse minister van Justitie spreekt van walgelijke beelden en wil snoeihard optreden. De politie moest ingrijpen toen de mars op het punt stond om te vertrekken. Extreemrechtse betogers verzamelden zich op het Malieveld, dat is een groot grasveld in het centrum van de stad, om daarna in stoet door te trekken. Ze zouden vooral betogen tegen de regeringsplannen en vooral tegen immigratie. We krijgen wat opklaringen, lokaal een bui, maxima 22 graden. Morgen begint de dag met regen, maar in de namiddag droger met opklaringen 21 graden. Maandag belooft zonniger en droger te worden. De temperaturen zitten dan rond 20 graden.
1: Radio Actief, de muziek van jouw leven.

0: druk in je hoofd? Volle agenda? Geen moment voor jezelf? Dan is het misschien tijd om even op pauze te drukken. Bij het Light Experience Center in Locristi stap je letterlijk in een andere beleving binnen. Licht, kleur en rust brengen je even weg van de dagelijkse drukte. Een moment helemaal voor jou. Light Experience Center. Druk op pauze. Ervaar het verschil. Kom ons ontdekken tijdens onze opendeurdagen op 1, 2 en 3 oktober van 10 tot 20 uur. Meer info op lightexperiencecenter.eu.
1: Ben jij klaar voor het spannendste weekend van het jaar? Ontdek meer dan 10.000 vierkante meter erotisch speelplezier. Met presentator Selina Pearl. Sensuele erotic acts, het Intiem Theater en het vernieuwde Noir Village. Van de BDSM Village en de Car Wash Babes tot een swingende Temptation Village met special DJ. Extra actie? Kom op vrijdag sliploos in rok of jurk en wandel gratis naar binnen. En op zaterdag een spetterende afterparty. Party en gratis voor iedereen. Erotica Body & Beauty Beurs 19 en 11 oktober in Antwerp Expo. Bestel je tickets nu op eroexpo.com.

0: We krijgen wat opklaringen, lokaal een bui, maxima 22 graden. Morgen begint de dag met regen, maar in de namiddag droger met opklaringen 21 graden. Maandag belooft zonniger en droger te worden. De temperaturen zitten dan rond 20 graden.
1: Radioactief, de muziek van jouw leven.

0: elektrisch rijden? Dan hoort daar een intelligente laadpaal bij. Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: Restaurant De Kaipoort is steeds lekker eten. Vis of vlees, om nooit te vergeten.
2: Restaurant Brasserie De Kaipoort is genieten van dagverse vis- en vleesgerechten, een lunchgerechtje of je gaat voor het Kaipoort-menu. Kies en reserveer via dekaipoort.nl en kom langs. Doorlopend vanaf 11 uur aan de Kaai 32 in Aardenburg, Nederland. Vlak aan de Kaipoort. Restaurant De Kaipoort, dat is op 6 kilometer van Sluis en Maldegem in Haartje, Aardenburg. Proef onze grote portie heerlijke Zeeuwse mosselen, onze gambaschotel, kampigerechten, ribbetjes of de superlekkere cotalos. Reserveer vandaag nog via dekaipoort.nl.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
2: In Brugge trekt een horecazaak aan de alarmbel over een mogelijke rattenplaag in de binnenstad. Er gaan momenteel ook beelden rond op social media. De stad Brugge neemt de melding ernstig, maar wil zelf nog niet van een echte plaag spreken. Want naast die horecazaak zijn werken aan de gang en daar wordt gegraven. Vermoedelijk komen ergens ratten naar boven, zegt de stad. Maar ze bekijken aanstaande maandag wel of er extra maatregelen nodig zijn. In Houthalle Helchteren is er vandaag een eerste kijkdag geweest. In huizen die worden gesloopt voor de aanleg van de Noord-Zuidverbinding. Voor die belangrijke Limburgse verkeersas moeten in totaal 150 huizen plaatsmaken. De aannemer zet in op hergebruik, waardoor bezoekers vandaag in de eerste 5 opengestelde huizen materialen zoals deuren, schakelaars en tegels konden reserveren. Later volgen er nog kijkdagen voor andere woningen. Sommige zaken zijn gratis, maar andere zaken die moeten gedemonteerd worden, zoals zonnepanelen bijvoorbeeld, daarvoor zal dus wel moeten betaald worden. In Nederland is een betoging van een extreemrechtse organisatie uitgedraaid op zware rellen. Enkele honderden mensen wilden een mars houden tegen immigratie. De manifestanten bekogelden de politie met vuurwerk en verkeersborden. De Nederlandse minister van Justitie spreekt van walgelijke beelden en eist dat er hard wordt opgetreden tegen de relschoppers. In Rusland kampen de parlementsverkiezingen met problemen. Het computersysteem dat de verkiezingen in goede banen moet leiden wordt getroffen door cyberattacks, zegt de voorzitter van de kiescommissie. Volgens Rusland worden de aanvallen afgeslagen en verloopt het stemmen normaal. Het is zo goed als zeker dat Verenigd Rusland, de partij van president Poetin, de verkiezingen zal winnen. In de Saoedische hoofdstad Riyadh zijn grote vlammen en rookwolken te zien in de buurt van de internationale luchthaven. Er staat een brandstoftank in brand en verschillende vluchten zijn geschrapt. Het gaat waarschijnlijk om een gerichte aanval van de Houthi-rebellen uit buurland Jemen. De Saoedische overheid had vanochtend voor het eerst sinds lang gewaarschuwd voor zo'n aanval. In het tennis heeft ons land zich niet kunnen plaatsen voor de eindronde van de Davis Cup. Tegenstander Oostenrijk is op een beslissende 3-1 voorsprong gekomen. Zizou Berks verloor zijn beslissende enkelwedstrijd tegen Rodionov in 2 sets. Het werd 7-5 en 6-3. Vanavond nog opklaringen, maar vannacht trekt er al regen over het land. Morgen begint de dag regenachtig. In de namiddag wordt het droog met zonnige periode, maxima 20 graden. De volgende dagen blijft het droog en vrij zonnig.
1: Radio Actief. Jouw classics. Jouw muziek.

0: stijgende energieprijzen en nog geen zonnepanelen? Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
2: Buddies Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
3: Ah, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
4: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
5: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
6: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samen.

90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets, witte-paard.be.

perfect gelegde vloeren van topkwaliteit moet je bij het Lievegems Tegelhuis zijn. Ontdek ons aanbod vloertegels, wandtegels, laminaat, klinkers en meer. Nieuw Italiaanse designmeubelen, zorgvuldig uitgekozen om van jouw huis een echte thuis te maken. Leest 91 in Waarschoot tegenover Salamieterbeke of op lievegems-tegelhuis.be.

Restaurant Brasserie De Kaaipoort is genieten van dagverse vis- en vleesgerechten, een lunchgerechtje of je gaat voor het Kaaipoortmenu. Kies en reserveer via dekaaipoort.nl en kom langs. Doorlopend vanaf 11 uur aan de Kaai 32 in Aardenburg, Nederland. Vlak aan de Kaaipoort. Restaurant De Kaaipoort, dat is op 6 kilometer van Sluis en Maldegem in Haartje, Aardenburg. Proef onze grote portie heerlijke Zeeuwse mosselen, onze gambaschotel, scampigerechten, ribbetjes of de superlekkere cotalos. Reserveer vandaag nog via dekaaipoort.nl.

0: snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
2: Het provinciebestuur van Oost-Vlaanderen heeft beslist om Hadia Amadjoud te ontslaan, de vrouw die weigert om zonder hoofddoek les te geven. Volgens de berichtgeving is ze mogelijk de eerste leerkracht in Vlaanderen die uitdrukkelijk om die reden wordt ontslagen. En vakbond ACOD die wil in beroep gaan. In Gent waren er het afgelopen jaar ruim 52.000 meldingen van sluikstorten. En dat is een spijtig, jammer genoeg, nieuw record. En de stad die wil meer inspanningen doen om sluikstorters te vatten. Momenteel is de pakkans amper 4%. Spoorwegbeheerder Infrawel die waarschuwt inwoners van Merelbeke-Melle voor geluidshinder de komende maanden. De werken aan de spoorbundel aan de Peter-Benoit-laan en de Varingstraat die worden verder gezet. En vooral 's nachts en in het weekend kan er hinder zijn. De stad Ronse richt een gemeentelijk informatie- en expertisecentrum op. Daarmee wil de stad illegale praktijken sneller opsporen. Ronse is de eerste stad in onze provincie Oost-Vlaanderen met zo'n samenwerkingsverband. Het centrum moet ervoor zorgen dat signalen sneller worden opgepikt en problemen sneller worden aangepakt. In Wetteren is Jan Frans Kopal in ere hersteld. Er staat opnieuw een borstbeeld van de industrieel in de laan die naar hem genoemd is. Het originele beeld werd 15 jaar geleden gestolen. Kopal opende zo'n 250 jaar geleden een belangrijke buskruidfabriek in Wetteren. Levensloop Eeklo krijgt in het jaar 2027 een derde editie. Die vindt plaats op zaterdag 29 en zondag 30 mei in het Heldenpark. De opbrengst steeg van 15.000 euro bij de eerste editie naar 71.590 euro dit jaar. De organisatie die ziet nog heel wat mogelijkheden om verder te groeien en zo meer geld in te zamelen voor de strijd tegen kanker.
1: Jouw classics, jouw muziek.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven. Dit zijn jouw classics. Radio Actief, de hele dag door.

0: jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven. Dit zijn de hits die jouw leven maakten. Radio Actief, jouw classics, jouw muziek.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Een kindje geboren in je buurt? Het mooiste kraamcadeau is natuurlijk Luna Baby. Milde verzorging voor baby's en jonge kindjes. lunababy.be.
2: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven. Dit zijn de hits die jouw leven maakten. Radio Actief, jouw classics, jouw muziek.

0: jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven. Jouw classics, jouw leven. Dit is Radioactief.

0: Dit zijn jouw classics. De hele dag door. Radioactief. Jouw classics. Jouw leven.
1: You're sleeping, son, I know. But really, this can't wait.

0: jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven. Jouw classics. Jouw leven. Dit is Radio Actief.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Een kindje geboren in je buurt? Het mooiste kraamcadeau is natuurlijk Luna Baby. Milde verzorging voor baby's en jonge kindjes. lunababy.be.
2: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven. Dit is Radioactief, de grootste hits en de beste classics.

De hele dag door. Dit is Radio Actief. Actief.

ik droevig voel, wil ik naar Vlaanderen. Omdat in Vlaanderen mijn droefheid niet of nauwelijks.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven. Dit is Radio Actief. Jouw classics, jouw